0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur. Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

0: Let me just come and get it.
1: Ik wist doorheen niet veel beter, zonder enige reden gleed dat wat ik had uit mijn handen vandaan. Zonder het te begrijpen, wou ik alles ontwijken.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
2: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen.
3: Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot.
4: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.
5: De opkikker van de maand.
6: Wat gaan we doen?
7: Manhattan.
6: Manhattan?
7: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: huis in de verte?
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtige telefoon.

0: Ja, dat was de opkikker van de maand bij Jan Rot samen met Marjolein Meijers Almere. En dan gaan we heel graag verder met het volgende. Want wij zijn Peter Bakker en ik ben Jaap van Heunen. Of ben, hoe zeg ik dat nou? Zeg ik
1: nee. Nee, jij bent Peter Bakker.
0: Je goed.
1: Je zei het goed.
0: Gelukkig maar. Dus. En we zijn tot 10 uur weer bij u.
1: Ja.
0: Met heerlijke muziek vanuit, vanaf de jaren 20 tot de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En we gaan een heerlijke tijdreis samen met jullie maken. Dat doen we samen met de olifant in de tram. En Peter die is de bestuurder in dit geval en ik de conducteur. En praat alle eindjes aan elkaar.
1: Ja, die olifant is eventjes een plasje doen, denk ik.
0: Die is die olifant een plasje doen. Nou, die komt ongetwijfeld in de tweede uur alweer voorbij. Kijk, oh, daar is hij al. Dat bedoel ik. Hé, hey, jaren 20 van de vorige eeuw. Zullen we dat
1: gaan
0: doen?
1: Ja, gaan we doen.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
5: Toen ik een jongeling was van even 18 jaar, had ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de zangvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik stond daar met het meeste vuur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar voornaamste was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst.

van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, het weer gewandeld in het laantje, maar dat het niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Toen mijn stem versleten was en ik niet meer zong, en een andere zanger me uit haar gunst verdrong, moest ik aan mijn smart gewennen, ik leerde andere meisjes kennen, maar weer gunst ik met vernieuwde goede dom. Maar hoe lief, hoe schoon ze vaak ook zijn geweest, één

Meneer is het meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het laantje. Maar dat ze niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing. Als ik nu later toch nog met een ander trouw, en dan 30 onder trouw receptie hoog. Met zwarte jassen lang en kort, ooms en tantes, witte vorst.

toch zuig. Ik wil dansen tot ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik laat

0: Het hindert niet. Het hindert niet.
1: Ja, dat was Josefina Johanna Fien de Lamar. Ze is geboren in Amsterdam en ingeschreven als kind van het 17-jarige revuemeisje Klasina Margaretha Klopper en een onbekende vader. En zij zong het nummer, ja. Wat was het ook alweer?
2: Weet je dat niet meer?
1: Ik wil gelukkig zijn.
2: Ik wil gelukkig zijn.
1: Ja. En in 1920 begonnen we met Jean-Louis Pizzuis, mijn eerste. En we blijven nog even een beetje Nederlandstalig, ook in de jaren 40. En dan doen we met Johnny and Jones. En Johnny and Jones, dat was een soort, ja, moet je dat zeggen, een jazzduo. En dat was Noel Arnold Simeon van Wezel en Max Salomon Meijer. Kannewasser. Het waren inderdaad ook Joden en die hebben ook de Holocaust mee moeten maken, helaas. En zijn er ook niet goed uitgekomen. Wel een mooi nummer. We hoeven niet te hamsteren.
3: De jaren 40.
1: Denk ik de...
4: Man, are you swinging? Wait a moment. Heb jij gehamsterd, Johnny?
5: Ik heb niet gehamsterd.
4: Heb jij niet gehamsterd? Nee. Wel, dat is maar goed ook, want er is nog reuze veel, man.
5: Dan zullen we het daar maar op houden?
4: Okie dokie. Op de schutting van...

0: Kareltje Verbrugge, oftewel Willy Alberti, was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht. Die zowel het levenslied als opera zong. En dat was 1958, sorry.
1: Ik wou net zeggen, ja, dat is toch wel heel lang geleden dan.
0: Ja, hij was toen wel al geboren hoor.
1: Ja, dat wel. Maar...
0: en volgens mij zong hij toen ook al, maar goed. 1958. We gaan gauw naar 1966 en doen we met ja, de allermooiste vrouw. Nou ja, dat zeggen ze.
1: Toen.
0: En nou, ik moet zeggen, ze is best wel heel goed gemaakt verder. Toch?
1: Ja, ze is goed verbouwd. Ja.
0: Ze is goed verbouwd. Ja. Ja. Als ze laat, ziet alleen niet meer of ze lacht of ze huilt. Maar goed, dat is wel anders. Maar we hebben het over Cher. En... ze had in 1966 een grote hit met Bang Bang.
2: 60s. Ja.

0: De Broeders Brouwer, die brachten ons naar 1972 met Rosalina. Het was een Nederlands trompetduo afkomstig uit Hierden, met een repertoire dat zich uitstrekt van populair, klassiek tot religieus. Het door Pierre Cartel ontdekte duo, bestaande uit de broers Rende en Henk Brouwer, 12 februari 1946, dat gaat allemaal niet nodig, was vooral in de jaren 70 en 80 tot 1998 van de 20e eeuw succesvol. Zij maakten samen met onder meer Ben Kramer en Jacques Herp deel uit van de Vader Abraham Show, met diverse optredens in de Rotterdamse Ahoy. En traden regelmatig op in het programma Opvoertoeren van de Tros, met Nederlandse taal muziek. Maar hun zongen dan niet bij, hun trompetten alleen maar. 1972 had ik het over. We gaan naar 1988 en dat gaan we doen met een heel mooi nummer. China in Your Hand van T'Pau.
1: 80's.

0: ook kolenbrander. Ik geef van die jongens die een Soundmix show gewonnen hebben in 1995 dat het niet helemaal gemaakt heeft.
1: Je was iets te vroeg hoor.
0: Nou, weet ik.
1: Ja, de microfoon stond niet open. Dus
0: ja, maar dan moet je die microfoon openzetten.
1: Ja, maar je moet ook oplitten als het rode lampje gaat branden. Dan moet je er pas gaan praten.
0: Oh, ja. Nou, dan ga ik het opnieuw zeggen. Arno Kolenbrander, ook een van die artiesten die ooit met de Soundmix Show hebben meegedaan, hebben gewonnen in 1995 was dat. En het niet heeft gemaakt, helaas. Maar wel een hele mooie stem heeft. En het nummer Hope in 1996 is een prachtig mooi nummer dat hij uitgebracht heeft. En ook de hitparade gehaald heeft. En daarna is het stil geworden rondom deze jongen. En helaas ook niks meer geworden. 1996 gaan we gauw naar 2001. Ja, dat doen we met een heerlijk zomersnummertje. Want ja, het zonnetje schijnt nu nog. Dus het is nog een beetje zomers. Kussie, kanon.
2: Zero.
0: Bernal.

0: De prachtige samenzang van O'Gene Magic uit 2015. Goed, we gaan alweer naar de laatste van de top 100. Uit de jaren 2020 tot jaren 20 nu. Nou, hoe heet het ook alweer?
1: De top 100. 100 jaar hits.
0: Oh ja, dat was
1: het. Zo was het. Niet de top 100. Nee, we gaan geen 100 platen draaien. Dat past niet, hè?
0: Nee, dat natuurlijk past niet. Nee. Zie je dat het mijn avond niet is?
1: Nee, het gaat wel een beetje minder, hè?
0: Ja, we zijn ook helemaal verkeerd begonnen eigenlijk.
1: Maar goed. Ja, ja, dat moeten we niet meer doen.
2: Nee. Alle support is er gewoon, hoor.
1: Ja, de support is er.
0: Ja, dat is er wel, ja. Maar goed, we eindigen dus met... We eindigen met Danny Vera en Marlon Pichel. Ja, en waarom? Omdat ik dit gewoon een geweldige goede plaat vind. Ik hoorde hem de eerste keer. En ik was het even kort. Dat is weer zo'n hele grote hit die dan zomaar uit de lucht komt vallen in één keer. Toch?
1: Ja, ja, vind ik wel. Ja, dus we zijn aangekomen in...
0: 2026. En dat doen we met Danny Vera 20's. En Marlon.
1: Ja,
0: Marlon Pichel.
1: Weer jammer, hè?
3: 20's.
0: Try again!

Op speciaal verzoek van Henriette, Louis Capaldi met Before You Go. En deze was speciaal aangevraagd voor alle verzorgend personeel van het Levo ziekenhuis. En goed, net gezegd hebben, dan gaan we verder met het volgende item. En het volgende item is natuurlijk Cover Me. Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo ziekenomroep. Dit keer hebben we gekozen voor Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Ja, en wie anders als Heepie en Heepie hebben daar een leuke Nederlandse versie op gemaakt. Ik heb alleen nog maar die foto, 2.0, want die is in 2026 opnieuw uitgebracht. Billy Joe Spears,

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 10:00.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevoziek Omroep met Harry Oberendorf.
4: Ja, goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag Pinksteren, eerste Pinksterdag. En ik open dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevozieke Omroep, dan ook met een cantate van Johann Sebastian Bach, die schreef in Weimar. Hij schreef hem in Weimar in 1714 en ik ging daar ook in première op 20 mei 1714. En die cantate heet Erschallet ihr Lieder. En dat is ook de titel van het eerste stuk, een koorstuk. U hoort de bas, Bas Ramselaar, de tenor Nico van der Meel, moet ik even kijken. Ja, en de sopraan Ruth Holten en de alt Sietse Buwalder. Het koor is het Holland Boys Choir. En het begeleidend orkest is het Nederlands Bachcollegium, het geheel onder leiding van Pieter Jan Leusink. U hoort achtervolgens het koor Erschallet ihr Lieder, dan het recitatief van de bas Wer mich liebet, dan een aria van de bas Heiligste Dreieinigkeit, een aria van de tenor O Seelenparadies en een aria, een duet van de sopraan en de alt Komm, lass mich nicht länger warten en het afsluitend koraal Von Gott kommt mir ein Freudenschein. Het is een prachtige cantate, vind ik zelf. En aangezien hij ook voor eerste Pinksterdag 1714 is geschreven, laat ik hem u nu met veel genoegen horen. Bach.

Ja, zeker, dames en heren. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. En ik opende deze uitzending op eerste Pinksterdag met de kantate die Johann Sebastian Bach 412 jaar geleden, hè, in 1614, voor het eerst uitvoerde in Weimar op 20 mei, ook eerste Pinksterdag destijds, Erschallet ihr Lieder, met mooie trompetten en dergelijke, echt een feestkantate, een religieuze feestkantate. We hoorden het Holland Boys Choir, het Nederlands Bach Collegium, Ruth Holten, Sietse Bewalda, Nieke van der Meel, Bas Ramselaar en het geheel onder lijn van Pieter Jan Leusink. Dan laat ik u nu de Gregoriaanse hymne voor Pinkster horen, Veni Creator Spiritus. Kom, schepper van de geest. En dat slaat erop dat op Pinkster, dus ongeveer 50 dagen na Pasen, na de opstanding van Jezus en een dag of 10 na de ten hemelvaart, de apostelen bijeen waren en bevangen werden voor de geest. Mijn Bijbels verhaal vertelt dat er vurige tongen boven hun hoofden verschenen, dat ze alle talen konden spreken. En vandaag is ook de kersteling begonnen, want ze diverse apostelen reisden de hele bekende wereld toen af om het geloof te verkondigen. U hoort deze hymne hier gezongen door de Schola van Amsterdamse Studenten onder leiding van Wim van Gerven. Veni Creator Spiritus.

Dat was de hymne Veni Creator Spiritus, gezongen door de School Amsterdamse Studenten onder leiding van Wim van der Gerven in Gregoriaans, de hymne die met Pinkster wordt gezongen. En dan heb ik van de Engelse componist Thomas Tallis, 1509 tot 1585, interessant figuur. Hij diende onder Hendrik de VIII, diens opvolger Mary, Elisabeth de II en Edward, als muziekleraar en ook organist. En hij bleef katholiek, maar hij paste zich aan de wensen die de Tudor-monarch stelde, meestal protestants, met uitzondering van Mary dan. En ik laat u horen zijn motet Loque Bantur Vajus Linguis, dat ook beschrijft hoe de apostelen werden bezocht door de Heilige Geest en vandaar alle talen konden spreken. We worden Oxford Camerata onder leiding van Jeremy Semele.

Ja, dat klinkt in onze oren toch een beetje streng, hè? Maar wel heel mooi hoor. Dit motet van Thomas Telles, Locubantur Vaiis Linguis. Echt een hoogrenaissance muziekstuk. En dan sluit ik dit blokje Pinksteren even af voor het moment met het motet Veni Sancte Spiritus, Köchels indeling 47. Het staat in C groot en dat weten we al, het is natuurlijk van Mozart. Mozart schreef het toen hij 12 jaar oud was, dus in 1768. En u hoort het hier uitgevoerd door, moet ik eventjes kijken hoor, dan... door het Kamerkoor van Europa, het Zuid-Duitse Kamerorkest Pforzheim en het geheel staat onder lijn van Nicole Matt. Veni Sancte Spiritus van de 12-jarige Mozart voor de Pinkster, ook gebaseerd op of geïnspireerd door de hymne Veni Creator Spiritus.

Ja, het is toch wonderbaarlijk dat een 12-jarige dit voor elkaar krijgt. Maar Mozart, nou draaide zijn hand niet voor om, dat wil ik niet zeggen, maar kon dit. De hymne Veni Sancte Spiritus, ook op de Pinkse gedachte geïnspireerd. En hier uitgevoerd door het Zuid-Duitse Kamerorkest Pforzheim en het Kamerkoor van Europa onder leiding van Nicole Matt. En dan laat ik u nu van Mozart het Adagio voor altobo, twee bassethoorns en fagot in C groot, Köchels aanhang, 94 horen. Hier uitgevoerd door Bart Schneeman, langjarig eerste man ook van Nederlands Blazen Ensemble. Die speelt de altobo, Harmen de Boer speelt de bassethoorn, Jan Jansen speelt de bassethoorn en Ronald Karten speelt fagot. Een bassethoorn is een lager gestemde klarinet. Het Adagio van Mozart.

Ja, deze jingle had er kennelijk niet zo'n zin in. Nou goed. U luistert naar de Flevo Ziekenomroep, dat wil ik er maar mee zeggen. Naar het live programma Flevo Zondagochtend Klassiek op deze eerste Pinksterdag 2026. En ik liet u zojuist horen dat Daantje voor altobo, twee bassethoorns en fagot van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat werd uitgevoerd door Bart Schneeman, altobo. En Harmen de Boer en Jan Jansen speelden de bassethoorns. En Ronald Karten speelde fagot. En een bassethoorn is een lager gestemde klarinet. Hij staat een kwart lager dan de doorsnee klarinet in bes. Dan laat ik u nu horen uit het eerste pianoconcert van Beethoven. Dat is opus 15 en dat staat ook in C groot. Laat ik u het tweede deel horen, Largo. En dat wordt uitgevoerd door de Spaanse pianiste Alicia de la Roca. En zij wordt begeleid door London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Beethoven.

Ja, ik breek even heel, heel onwelgevallig in bij het derde deel van het de eerste pianoconcert van Beethoven. Dat kan ik u niet helemaal laten horen. En na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder met dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En dan open ik met het zesde en laatste deel uit de cyclus Mijn Vaderland van Beatrix Pentena, deel Blanchik gewijd aan gebergte in Tsjechië. En tot het nieuws van 11 uur laat ik u nog een stukje van het derde deel van het eerste pianoconcert in C groot van Beethoven horen, uitgevoerd door Alicia de la Rocca piano en London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Tot zo!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
3: Met Harry Oberendorf.

Ja, dit was bij de opening van het tweede uur van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. Live programma van de Flevo Ziekenomroep. Dat wordt trouwens ook herhaald aanstaande dinsdag op deze zender van 10 tot 12. En ik opende met Blanić het zesde en laatste deel uit de cyclus Mijn Vaderland van Bedřich Smetana, hier uitgevoerd. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Antal Dorati. En Blanić is een berg in Tsjechië. En de legende gaat dat in de berg een leger van ridders slaapt, uitgevoerd en aangevoerd door de heilige Wenceslas. En in het grootste uur van nood van het land van Tsjechië zouden de ridders wakker worden en de mensen te hulp schieten. Dat is in elk geval niet gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, dan ga ik nu verder met een werk van Mahler wat ook teruggrijpt op de hymne Veni Creator Spiritus. De hymne die met Pinksteren wordt gezongen in Gregoriaans. En Mahler heeft dat gedicht gebruikt als eerste deel in zijn achtste symfonie. In Eschoot staat hij. En de Mahler schreef aan zijn vriend Willem Mengelberg. In de achtste zijn er geen sporen van een tragische subjectiviteit. Maar deze symfonie is een reden voor blijdschap. Stel je voor dat het hele universum begint te zingen en dat die klank weer klinkt. Dit zijn niet langer menselijke stemmen die een beetje rond schreeuwen, maar planeten en zonnen. Het is mijn grootste werk tot zover. En Mahler schreef het tijdens de zomervakantie in 1806 in één stuk door, zonder research vooraf en dergelijke. En hij dirigeerde, het was ook het laatste werk wat hij zelf de eerste uitvoering van dirigeerde in 1910 in de hal van de Münchener exhibitiegebouw. En daar waren 1030 mensen die deelnamen deze uitvoering. En de orkestpromotor, de concertpromotor Emil Goodman, sprak toen van een symfonie van de 1000. En dat is de bijnaam die is blijven hangen, wel Mahler daar fel tegen was. Goed. Ik laat u de opname horen van het concertgebouw onder leiding van het concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En er doet een grote veelheid koren aan mee. Het Toonkunstkoor Amsterdam. Dat staat onder leiding van, moet ik heel even kijken, ik denk van Frans Monen. De Stem des Volks Amsterdam. Dat is ook ingestudeerd door Anton Krelage. Het Kinderkoor Sint Willibrord en Pius X in Amsterdam. En ingestudeerd door Toon Franke. En het Collegium Musicus Amsterdamense, ook ingestudeerd door Toon Franke. En het geheel van de koren werd geleid door Frans Monen. De orgelsolo in dit eerste deel is de eerste en laatste keer dat Mahler een orgel gebruikt in zijn symfonieën. Wordt bespeeld door Kees de Wijs. Zo. Dan kunnen we eindelijk gaan luisteren naar het eerste deel Veni Creator Spiritus uit de symfonie nummer 8 in Eschoot van Mahler.

Ja, dit waren geen halve maatregelen. En in het kader van Eerste Pinksterdag liet ik u het eerste deel horen uit de symfonie nummer 8 in S groot van Gustav Mahler, gebaseerd op de hymne Veni Creator Spiritus, de Pinksterhymne uit het Gregoriaans. U hoorde Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Bernard Heiting, 4 Amsterdamse koren, het geheel onder leiding van Frans Monen en een stelletje solisten. Ja, stelletje, dat is wel heel oneerbiedig, want u hoorde Elena Kotrubas, de Hedda Harper, Nederlandse sopraan Hanneke van Borg, Birgit Finela, alt, Marianne Dieleman, Nederlandse alt, William Cochran, Amerikaanse tenor, Herman Pai, Duitse bariton en Hans Sotien, Duitse bas. Het orkest was natuurlijk, dat zei ik al, het Concertgebouw Orkest Amsterdam. Bernard Heiting dirigeerde. Dan heb ik vandaag een verjaardag, dames en heren. Namelijk Konrad Böhmer werd geboren in Berlijn, 24 mei 1941 en sinds 1966 in Amsterdam. Ook leraar aan het conservatorium in Den Haag. En hij schreef in 1990 aan de hand van de dood van zijn Italiaanse collega Luigi Nono, Canto in modo nono. U hoort het uitgevoerd door een Nederlands Kamerkoor onder leiding van Huub Kersens. Ik denk niet dat ik dit helemaal kan laten horen, maar wel een groot fragment. Het Nederlands Kamerkoor bestelde dit werk trouwens bij Konrad Böhmer. Böhmer werd geboren 24 mei 1941, overleed 4 oktober 2014. Hij is 73 jaar geboren en we vieren vandaag zijn 85ste geboortedag. Gefeliciteerd, Konrad.

Ja, ik maakte een foutje, dames en heren. Ik liet u het eerste deel horen van de vijf hymnes van Ton de Leeuw, O Mon Coeur. Maar nu dan een fragment uit Canto in Modo Nono van de vandaag jarige Conrad Beumer. Excuses, Conrad, maar goed, het was ook een heel mooi stuk van Ton de Leeuw.

Ja, neem die kwalijk, Conrad, maar ik moet een melding maken tijdens jouw stuk Canto in Modo Nono. Morgen, maandag, tweede Pinksterdag 2026, is er een extra uitzending van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. Want mijn collega's Peter, Jan en Joop hebben hun zendtijd van 10 tot 12 van Wij Wachten op de Dokter aan mij ter beschikking gesteld, omdat een tweede Pinksterdag ook een zondag is. En daar hoort het programma Flevo Zondagochtend Klassiek bij. Ik ben hen zeer erkentelijk dat ze dat zo goed gunstig hebben gedaan. Dank jullie wel. Dan kunt u morgen ook nog luisteren naar Leo de Waai op van 8 tot 10 zie ik met zijn programma Los Verband. Maar morgen dus van 10 tot 12 een extra uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek. Ik neem ondertussen alvast afscheid van u. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u natuurlijk een hele goede zondag en een algeheel en voorspoedig herstel.

0: Bevo Gastvrij-app. Het is 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen, een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.

Een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een

bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.

0: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

and find him fooling around some other gal. Then you'll raise.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Ja, 21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten

thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.

drie hoog vroeg mijn buurman als hij jarig was elke keer. Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig heen en weer. En zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar. Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze dansten.

zat de patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, daar gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat

Mijn buurman heeft die avond een heleboel geleerd. Komt nu een Polonaise, weet hij, het gaat verkeerd. Ze gaan nog niet naar huis toe, hij vindt het allemaal best, maar gaat dan vast.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Zieken.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Terug naar Greenfield, terug naar school, naar het hart van het deuren. Al die oren, allemaal, langs het spoor.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: soms heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier, Merz, noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Brusselse meisjes zo aardig naïef, wat is voor mademoiselle? Zeggen de jongens en fluisteren lief, hoe wat is het?

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Flevo.

0: Hardag. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo...
2: Zieke!

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse

0: Rijkspolitie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran.

0: Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl. Flevo Psychomroep.

0: nog niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zell am See. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Flevo Gastvrije.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zell am See. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

is in you. You see, when I reach out for you.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

thuis is. Want ik weet dat jij er bent. En jij maakt van mij.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.